0: Hello, kanst du mig all on mine stem? Exi Diane. Vi denne de vare velkomheite til noch ein program, wat frues med hoppning heite det. Hast du noch gode weg gehad? Kost du dich noch besenne van wat vi dit feriemol rede deide?
1: Jo ek weit noch, Carol deidet eerste to ans rede, van dat wichtigste in ans familieleven. Wat meist es dort? Dort is doch de leiv, nicht so? Besonders tweschen de elre. En doorwein wil wie meier mol davon rede. Von der aus war das so ein Programm. Wie sein Frau der Carol hier is, am wort zu sei, iwa wo, ee portnach sich, tjene beta verstohne lehre. Dort soll interessant sein, ich leif's nicht ook. Hier is war da unsere Carol.
2: De laatste twee maal, wo ek even lijf en een eie gereed heb, nam ek veel van mijn gedanken uit een boek van John Drescher geschreven. A plotage heet dat, nu is de tijd om lijven. Hij had maal toen een groep van mannen en vrouwen gezegd, dat ze zullen aan twee vragen op papier beantwoorden. De eerste, wat is hun geraadste probleem en een eie? En de tweede, wat wil je door met doen? Jeder eine weer vrij te zijn wat zij dachten. Wat meest weer de antwoorden? Dat je raadste probleem weer omgang of de verbinding einer met den anderen. Weetst du wat ik door met mijn? Dat is communicatie, op hoedisch. Hier zijn antwoorden wat zij aangaven waarom dat zo weer. Ons geraast het probleem is dat we tjene nicht goud einer met den anderen reden. We doen nicht problemen dergereden. We doen niemals van zo'n reden wat wichtig is, bloos overflächlichheid. Andere zeden, entweder we zeien nischt, oder we doen ons jachten. Ik wens we kunnen zeggen taub dergereden. Hier zich dort bekannt. Wo kon einer Brutlied fair den befriehe en al lang befriede Lied uten onder tjane? Dat de mo beobachte, wann de wo taub sind. Meistens is dat zo. Wann een paar noch nicht befried is, sind ze ganz bij de zaag, wann de andere wat zegt. No her, dan is dat anders. Wo tjampt dat, woram de unerscheid? Wann liet sich beta tjane leere, dan jäht je dort nicht immer so glot auf. Sei doene sich nicht verstohne, oder sei sind enttäuscht, oder stiere sit. Dan mat einmal fange de Stelle, oder de lude tide on. Ik leif dort erst goud, wann junge Lied fähre den befriehe, wo de rot gejeft worden, wo sei mat verschiedene Aneinigkeiten würde tjane beta tracht kommen. De onderscheid tussen gelijkliche en eilijkliche eie is niet dat een paar geratere problemen heeft als de andere, aber wils een paar versteete zaak durch te reden, dat door nicht zo'n misverständnisse oder wein tussen aankomen. Een zeilzorger wordt gevraagd wat is dat noodwendigste voor een vrouwet bevriedet leven. Dat eerste is lijf, zoals we ons al eie gezegd hebben. Dan tjemt dat volstendje, vrije en oprechtje tovertrouw einer tom anderen. Van eie partners wel ik lekkelijk zijn en de middeljoren, is dat reden einer met den anderen besonders noodwendig. Einer kon gelijk meest door met meten, met woveel dat einer met den anderen reden. Van door niet gereed wordt, dan zijn het kleine oeienissen met de tijd groot worden en aanmelig te lezen. Door is verschillend wat den omgang tussen eie partners abholen kan. Eind is een stille tijd. Dat kan gebruikt worden als een geweer. Stemt dat? De Bijbel zegt dat door is een tijd om reden en een tijd om stil zijn. Mijn mama zegt, je red is zo als zelva. Ober stel zijn, zoals God. Ober een bevriedigd leven, kon dit stel zijn gevaarlijk zijn. Dit stel zijn zegt luid, dat door is woordloos. Live kon groute troubles beter nemen als kleine, van dort van Berne genacht. En dort deed zo, wann einer nicht weit, wat de nächster denkt. Dort wordt vertaald, dort een man, die den ouden man beobachte, wie een pleeje. Hij zei to arm, ik wil je nicht stieren, aber ik geloof aan je würde den Mühltier onrede. Gedap, oder ho, zei je. En er steht bloß on de lintraatje, wat de beter horche. De oude onkel de zweit vom stieren wäschen zeed. Jep, ik weet dat. Aber dit Mühltier schlug mi 6 jaar terug. Van dan on hab ik nicht te den gered. Het hoop wie weiter alle beter en prove nicht onze partners met dem stel seine zo te bestrofen. Nach einer Lee, wat an zijn Umgang einer met den anderen sehr hindern kon, es waren wie spietig sind, den anderen spietig anrede oder utlache. Dort deed wei. Ook wann einer sagt, du deest dort immer, oder du deest niemals, dann is de Verbindung ook gestiert. Am eersten Platz is dort nicht so. Zo'n red en de vertaal schlitt alle Möglichkeit auf, dat die twee zich worden verstanden.

0: Geburt Dolaie, wat nu den plaats oder de fans Nanjing, wo de schop wieren. Hij deed de bewagen en post op dat we chein tier wird nankomen en de schop ongeriepen. Nicht bloß dort, aber wann de schop nan in Rüdjinge, dan mir kei sicher, dat de gesund wieren en chine stachels en ere wol oder en ere fleisch horde. De hoorts deed de ere schop veel regnen.
1: Dan zegt Jezus nog wat wichtig. Een steler tjent bloos om te stelen, te schlachten en in de grond te brengen. Ik zie je komen dat leven te brengen en dat zij dat vol op zullen hebben. Hier zijn twee bijzondere gedanken. Ik wonder wat dat meint en vol op het leven te hebben. Meint dat wem te hebben die ons kent, ons beim Namen nennt, ons beschützen deed en leide, wann wie nicht weiter wo han? Wat kunnen we ons nog meer wensen? Dat andere. Wer is de steler, die dort kämpft om te stelen en te schlachten? De zoten? Ik glaub jo. Die wil nicht hebben dat wie in leeftoeit gelijklichheid verhältnissen hebben in onze eigen en families.
0: En vers 14 betont Jezus nog eenmaal. Ik zie de goda hoord. De goda hoord jef zien leven voor de schop. Ik tjaan mijn schop en mijn schop tjaan mi. Krijg zo als ik mijn voordat tjaan. Ik geef mijn leven voor de schop. Als Jezus zei dat hij zijn leven voor de schop geven woord, meint hij dat hij woord voor alle mensen om triets sterven. En doordat dat hij dat gedaan heeft, te wie een leven hebben, wat vol op is en niet ladig en verloten met ohne in hoord.
1: Wat zei dat tam eng in Psalm 23? Sicher wordt die natuur hoort je lijf met mij zijn zo lang als ik leef. En ik woon in den Herrn zijn huis blijven voor immer. Dat is toch een zeer goede noorrecht, dat Jezus ons goede hoort wil zijn. Dat is niet bloos nu, maar voor immer.

0: Voortyds toe dit pas die lijstje van wat vir Jesaja duide, ewe Jezus ans hoord, dat hy zich bin poort doorlaag so, dat hy schoop die nacht nuscht word, dat is je doch gefährlich. En hoor dat nicht bloos abhose verfiend, ob hy zit aus der schoop gesund sind, oder aus der stachels, irgendwo habe in ihr Fleisch, oder in ihre Wol. Wel wie dat moet met Jezus verslikken. Hij wil ook dat beste voor ons en zit als wie der schwore tijden der schoenen wordt ons weidonen. Dat wonderbare te bi is dat wie door der Jezus beter tjane leren. Jo, jeder eine haf zo'n schwore tijden, wat dan? Wat zei David in dem psalm wat ik eerst lezen deed? En wann ik ook der stiestere tol go, verst ik tjane oilek. Wilt du best bi mi, din stok, en dine stad, sind min troost.
1: Fragst du die, wo kon ek Jezus aus min hoor habe? Du ahmt het vroge. Leiva himmlische Vader, dankschen für dat leid wat David mo geschreven haft, en wie in din woord finje. Wie sind dankbaar für Jezus, der gesagt haft, dat hij ans goda hoort wel zijn. Hij wil voor ons als zijn schoen.

Willem Grimshaw is die nomme van een man die de leven deed van de 1708 tot de 1763. Hij werd in Engeland geboren en leefde ook zijn gans het leven. Nu van zijn kindheid weet wie zij weinig. Op wanneer zijn nomme bekend is, is wanneer de grote erwartingen die in Engeland passeerde deed in die tijd. Als hij een sterke school was, dan ging hij op de universiteit en studeerde door, 17 wie hij dan. Nu de eerste 2 jaar schaafde ook hardsaft, maar dan fang hij aan met zo'n ram te drijven, waardoor nog niet deide als zupe en vleetje, en zo val ook hij in deze oude waanheid nemen. Hij had een rekening prediger te worden, en deide ook, aber nicht wils hij leef dat het een wichtige arbeid wie, sondern wils dat het een leichte arbeid zijn, waarbij hij kon een ordentlich het leven verdienen. Als hij dan sterk wie met zijn studium, dan trech hij ook een tjort, aber do wie hij maar een zeer karte stoutje, dan wordt hem nog een gratere tjort geschickt. Hier sagt dat, verdreif hij zijn tijd met korte spelen, jere gonen, fesche, zupe en ramledje. Nu de mensen te die tijd, en besonders in die jend, wie wild, drektouw, zeer zelfstandig, en ook schrattlich abergläubisch. Dat wie in deze tijd, wo Grimshaw zich befrije deed, en am direct dat hij vried zich nem jaal van een rette familie, en dan jinkt je am dat geldmäßig ook leichter. Aber an 1734 passiert wat, wat am verändert deed. Da wie een junget befriedet poor, der baby starf. Wie weet je wat dat is? Zo'n tijd zei wij, dat is schwor. Als er prediger wist hij niet wat voor rood hij aan geven zal. Hij zei dan schließlich, zij zullen rutgonen, een spoos hebben en van er truere verjeten. En zijn hoort sperde hij ober, dat dat niet weer gouden rood gewaast, en hij fangt zelfs aan te zetje. Aanvangen deed hij met Bibel lezen, en dan fangt ook aan te beden. En hij merkt met eenmaal, dat dat gaf hem de vrede, wat hij nog niemand zei beleefd had. Dit fangt aan zo te schaffen in zijn leven, dat zijn in het leven ganz fresh wordt. En ook zijn predje, en waar hij zijn mensen bedienen deed, wordt ganz nie. Hij fangt aan zeer te betonen, hoe wichtig dat wir aan Jezus Christus te blijven. Wie wil ons vandaag waren met een gelijknis beschaafdje, wat Jezus in Matthäus 13:33 vertalen deed. Wie lezen, nog een gelijknis zet hij toe aan. Dit himmelrijk is zoals zuurdeeg, dat een vrouw neemt en schettert onja 3 scheffel van meel, wat dat alle zuur geworden is. De leer die we hieruit nemen willen van jou is, de geloven aan Jezus Christus heeft een grote uitwerking in persoonlijk het leven ook in je gezelschap. Om een beetje dollar doorheen te komen, hoe we in Jezus dit gelijknis willen deed, en zo vertalen deed als hij deed, we hebben een beetje betrachten wat zuurdeeg is. Nu we weten alle, waar we een beetje maaltje water en meel te breren, dan kunnen we een deeg maken. We weten ook dat deeg wat in gebruikt om kuurken maken en om brood maken, is verschieden. Oder paankuurken is nog anders. Wofelen weet ik niet, is vielleicht nog anders. En wees dat je verschillende soorten deeg. Nu zuurdeeg wordt zo genaamd, wilst du eine allgemeine Sorte Hef mankas. Das ist nicht der Hef, der wie am Sturzheit bedaune, an Luschius oder an Dausius. Das ist eine Hef, wat meist alle Wein te finden ist, und dort der ich auch an Getreid ist, und an oft, besonders Weinrübe, und so wieder. Du hast auch noch wat an Zürich, nämlich Bakterien. Nu im Powerwerk 3, die red wie von der Pest, und dort der ich Bakterien kam. Aber dort wäre schlechte Bakterien. Dort jeft auch viele gute Bakterien. Sogar unser Marrow in Dorm ist voll mit Bakterien, die helpt uns, dort Äther zu verdäben, sodass uns Körper dort nutzen kann. Also, das sind gute Bakterien, und dort sind auch gute Bakterien, wat ein Zuurdeeg noch Arbeit zu tun habe. Chlor, Deeg zu haben, braucht ein Mehl und Water oder Milch, und das Zuurdeeg zu merken, muss er auf einer warmen Stadt sein. Nu, wanneer dit alle top op een warme steed stonden laat, dan was dat. En die heef, en die bacteriën, die vermeerde zich, en in alle top was dat. En er kan dan, wanneer dat is am schaffen is, door meer meelen op schade, en het leef ook nog water toe jeten, en er is,
en dan dat het weer was. Wat de heef en de bacteriën dan door de ganzen klompen zit gebracht hebben, en dat gans dan te een grote stad dicht geworden is. Dat is dus een van mijn vrienden mal zei. Einer verspreidt zich immer wat de buitenste weg van huis. Wanneer einer in een klein huis is, dan woont einer doorbinnen. En wanneer einer dan een gerad hat buit, en alles door een schlapen dat van het kleine, dat valt dat gerad er ook op. Einer nutzt den ganzen Platz en krijgt zo dat deze heven, deze bacteriën. Die gaan zo wit als de meel en water is en zij zich vermehren kunnen. Wordt het krijgt schaffen dat is, de heef, meen ik, neemt de stort uit de meel, also wat op Jüdisch voor de sterke genannt worden, of in Engeland wordt dat starch nennen. Dat neemt de heef en verwandelt dat tot suiker en dan brukken de bacteriën, dit zijn suiker als nahrung, en die geven luft af. Dat is waar we een, wanneer een gebakken boeltje brood doorsnijden dat, dan zijn er een deel lager binnen. En dat zijn eindelijk fuppen gewast met luft gevuld van deze bacteriën, nadat dat hij den suiker gebrokt hadden. Dat is wat er passeren dat, wanneer een klompe brood dich zetten laat en dat opgonen dat. Maar vielleicht heeft zich iemand gewonderd wat ik meen met sterke en meel. Wenn ik dat recht behouden kan, dan brukt mijn mama sterke, dat wordt een beetje eieriert en een kampje gelijk met water, waarschijnlijk. En dan wordt dat op hamskala geschmeerd, dat het door intraatje kon. En dan wordt dat gepraast, en zo wordt dat hamskala fijn stief. Van derde dag komt dat alle uit een spritz kan, wanneer überhaupt nog gepraast wordt. Nu nog een paar interessante dingen te dessen zuurdig. Thuis im Huis wordt je van de dag meestens bozig gebakt. Einer heeft heef gekocht en losjes oder en doosjes. En einer riet dort mank, wanneer einer zijn meel en maalt en water en zout en wat einer da alles mank riet dat, maar riet einer alle taub. En kneedt dort nog eenmaal en dan bakt einer ook al. Aber dat jef nog baat ja, die wil een ganz besondere brood baken, wat mensen nog niet zes voor trieën kennen. En die brokken dan zuurdig. En zo'n brood heeft gewoonlijk zijn innige smaak. Woeween, wils de heef, kan van ene steden naar de andere vielleicht een beetje anders zijn, en dat het doordat je een andere smaak krijgt. Ik weet niet, krijg woeween, maar zo wordt je vreven. En manchmal is de zuurdig, den deze baatje benutzen dan, vele, vele jaren terug aangevangen. In je fällen sogar so lang als 100 Jahre Tritt angefangen. Und dann bloß immer ein kleines Stück zu Tritt geholt worden, zum Meiermärker. Und dann ein kleines Stück zu Tritt geholt, zum Meiermärker. Und so für 100 Jahre alt. Also, die tun sich dann als sehr stolz mit ihr Süßig, und was für ein besonderes Brot sie haben. Einer soll, dass man nicht auch selbst merken kann. Einer muss dann bloß ein reines Glas haben. Der eine früh schreibt, sei, der dann kochendes Wasser in das Glas nennen wat dat even aan deed, en dan leidt ze dat voor 10 minuten stonen. Dan maakt ze meel, also wijdmeel, ook roggenmeel, en ook het leven krijgt zoveel water, en dat leven deed ze afkurken, zodat er geen slechte bacteriën worden binnen zijn. Dat wordt dan topgeriet, en dan wordt dat in warmen gestald. En zoals je aan het begin al zei, de heef en de bacteriën, die zijn van natuur in de meel binnen. En zoals ik dat verstoor, moet een dan voor 14 euro alle dag door met schaffen. Dit meeste neemt een uit dat glas uit en smet weg. En hij laat een grote eetlepel vol, laat een er binnen. En dan zet een meer meel en water erbij en laat dat water een dag schaffen. En dan deed een dat water 14 euro zo. En wanneer dat goed om groen is, dan is dat rijd te brokken. Nu, ik meen, een brok dat niet alle dag zo doen. Wenn einer schweigt, dort einer dort gut im Grunde haft, nur der 14 Euro, dann kann einer dort die Euro, wo einer dort nicht brücke dat, kann einer dort im Teilshop stahlen, und dann bloß 12 Stunden, eier einer, war er mehr merken mag, dort rütnehmen, so dass er abwärmen kann, dass er dann reit erst im Schafe. Nun, an das Gleichnis redet dann, dass er früh 3 Schäffel Mehl durch Eva schädet dat. Dort wird, was in der deutschen Bibel als Schäffel Eva gesagt worden ist, als Sultan. Dat is een griechisch woord. En die 3 zotan van meel, dat is zoveel als een efta. Voor ons bedient efta ook nog niet,
aber dort sind ungefähr 20 Liter. Also wenn ihr denkt, dass so früh habt ihr das Stück süßig, und statt 20 Liter Mehl eben, das ist ziemlich viel. Aber das soll man nicht sein, in ihr wenn ihr das Rezept gewasst habt. Familien wurden doch wohl seine ziemlich groß gewasst, und so hat sie ziemlich viel Brot backen musst. Dort sind nur die Einzelheiten aus dem Gleichnis. In der Lehre, die wir dort nehmen wollen, ist der Glaube an Jesus Christus hat eine große Auswirkung im persönlichen Leben und in der Gesellschaft. Dort, wo wir neuen Leid wieder betrachten.

Ek mocht hier in die mol ook wat van die heren. Mijn phone nummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen te gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren hier.

Zeg jongens, nu weet dat je nog wat schijnt, komt gans naar boven. Degene naar boven, want zagen ze daar, dat we alles te zijn. Van boven zagen ze de ganse stad. En de oude man vond den aan te vertalen. Weet je, voor jaren arbeidt het hier immer als een vierer. Mensen komen hier naar boven en het vertalen den alles van deze stad. In den geval dat ook zei. Op de laatste tijd komen immer weniger mensen. En deswegen zie het hier ook zeer, zeer einsam. Aber het kan desem Tarm nicht verloten, weil het mir hier so thuis feil. De Jongens fangen die Geschichte so interessant, dat hij vertaald hat. En dan zie dat er den. En tjaan die nach einem Tarm, welcher gebuut wordt, en die wollen de Menschen am Bett dem Himmel buhen. Nee. Van so einem Tarm hede de noch nie. Na dan, Jongens, et haben gröutet, schwortet Bog. Dit heit de Bibel. Weet je, wieviel Geschichte da bene sind? Dan lodet junt en. Komt jeden Tag, wenn je Tiet habe, dann vertalet junt ne Geschicht uit de Bibel. En unbedingt ook van dem Tarm, wanne de Menschen mit dem Himmel buhen wollen. Die Jongens fangen dit so spannend, Mensch. Nu dachten ze, ze wollen so viel Dams maken, en wat daarop hier komen is. Nu, Jongens, kan je ook naar huis gaan. Zo gingen ze eine Trap naar de andere ohne, en dan zegt Willi, aber wie viel Trappen sind hier? 124, zegt de oude man. Jetzt wurde die Jungs noch schlechter. So viel Mal muss der Öle mal ne Ohne gehen, bloß wenn dort die Dams spielen wollen. Jo, die wollen sich auch entschuldigen, aber die Mütter, nee, dem brachte sie nicht ab.

Willem Grimshaw is die nomme van een man die de leven deed van de 1708 tot de 1763. Hij werd in Engeland geboren en leefde ook zijn gans het leven. Nu van zijn kindheid weet wie zij weinig. Maar hoeveel zijn nomme bekend is, is wein de grote erwartung die in Engeland passeerde deed in die tijd. Als hij een sterke schul wie, dan jent hij op de universiteit en studeerde, 17 wie hij dan. Nu de eerste 2 jaar schaafde ook hardsaft, maar dan fang hij aan met zo'n ram te drieven, wat door nog niet deed als zupe en vleetje, en zo val ook hij in deze oude waanheid nemen. Hij had een rekening prediger te worden, en deed ook, maar niet wils hij leef door het een wichtige arbeid wie, sondern wils dat wordt een leichte arbeid zijn, waarbij hij kon een ordentlich het leven verdienen. Als hij dan een sterk wie met zijn studium, dan kreeg hij ook een tjort, maar door wie hij maar een zeer karte stootje, dan wordt hem nog een gratere tjort geschikt. Hier zegt dat verdrijf hij zijn tijd met korte spelen, jere gonen, versche, zupe en ramledje. Nu de mensen te die tijd, en besonders in die jend, waren wild, drektouw, zeer zelfstandig, en ook schrattlich abergläubisch. Dat wie in deze tijd, wo Grimshaw zich bevrije deed, en am gelegd dat hij vried zich nemiaal van de rette familie, en dan jinkje am dat geldmäßig ook leichter. Aber an 1734 passiert wat, wat am veranderd deed. Da wie een jonget bevriedet poor, der baby starf. Wie weet je wat dat is? Zo'n tijd zei er wij, dat is schwor. Als er prediger wist hij niet wat voor rood hij aan geven zal. Hij zei dan schließlich, zij zullen rutkonen, een spoos hebben en van er truere verjeten. En zijn hoort sperde hij ober, dat dat niet weer gouden rood gewaast, en hij fangt zelfs aan te zetje. Aanvangen deed hij met Bibel lezen, en dan fangt ook aan te beden. En hij merkt met eenmaal, dat dat gaf hem de vrijheid, wat hij nog niemand zei beleefd had. Dit fangt aan zo te schaffen in zijn leven, dat zijn in het leven ganz fresh wordt, en ook zijn predje, en waar hij zijn mensen bedienen deed, wordt ganz nie. Hij fangt aan zeer te betonen, hoe wichtig dat wir aan Jezus Christus te blijven. Wie wil ons vandaag waren met een gelijknis beschaftje, wat Jezus in Matthäus 13:33 vertalen deed. Wie lezen, nog een gelijknis zei hij toe aan. Dit himmelrijk is zoals zuurdeeg, dat een vrouw neemt en schettert aan je 3 scheffel van meel, wat alle zuur geworden is. De leer die we hieruit nemen willen vandaag is, de geloven aan Jezus Christus heeft een grote uitwerking in persoonlijk het leven ook in je gezelschap. Om een beste dollar doorheen te komen, hoe we in Jezus dit gelijknis willen deed, en zo vertalen deed als hij deed, we hebben een beetje betrachten wat zuurdeeg is. Nu we weten alle, waar we een beetje maaltje, water en meel te breren, dan kunnen we een deeg maken.

Ek mocht hier in die mol ook wat van die heren. Mijn phonenummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren heren.